Fritair-afdeling van Discount Sonck vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Sonck in Herzelen. De prijzenbreker.

0: Discountzone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De zon op jouw radio.
2: Feel the music.
1: Radio Star.

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Radio Star. Je hoort van ons. Met een hart voor herzelen.

0: Discountsong. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discountsong in Herzelen.
1: De Deense donor met wiens zaad in België 53 kinderen zijn verwekt, doneerde al in de jaren 90 zaad aan de Deense spermabank. Dat schrijft de Standaard. 39 Belgische vrouwen kregen zijn zaad, maar onlangs bleek dat de man een genetische afwijking heeft. Het zaad van de donor is in 22 landen verspreid. Na de ontdekking van die afwijking is het onlangs geblokkeerd. Maar het zat dus al jaren in de spermabank. De topman daar wijst erop dat er toen andere quota of regels waren. Autobouwer Volkswagen gaat wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat komt bovenop de 50.000 jobs die al zijn verdwenen. Tegen 2030 wil de autobouwer zo 100.000 jobs hebben geschrapt, of voor 15% van het personeel. In Duitsland dreigt ook de sluiting voor 4 fabrieken. Volkswagen kampt met een dalende vraag, de moeizame overstap naar elektrische auto's en toenemende concurrentie uit China. De luchthaven in Berlijn is gisteravond deels ontruimd na melding over mogelijk gevaarlijke stof. Een vrouw zou tegen de politie gezegd hebben dat ze zo'n stof bij zich had. Terminal 1 is daarop gedeeltelijk geëvacueerd. Vliegtuigen konden wel blijven opstijgen en landen. In het voetbal heeft Anderlecht zijn inhaalwedstrijd tegen KV Kortrijk gewonnen met 1-0. Anderlecht staat nu tiende. Supporters floten het team wel uit, omdat ze vinden dat de resultaten tegenvallen. Maar trainer Vito Bruno verdedigt zijn spelers.
2: Very proud of the players. The way they were committed, the way they fought in every moment. Sometimes we think that they are robots or machines, but they're not, they're human.
1: Gent versloeg thuis OH Leuven met 1-0 en blijft zo ongeslagen met 12 op 12. Coach Rick de Mel.
3: Wat ik miste was dat omzetten in nog grotere kansen. De laatste pas, de laatste voorzet. En dat is dan wat we moeten meepakken vandaag. En voor de rest heel blij zijn met de nieuwe overwinning.
1: Gent deelt de leidersplaats met Charleroi. En tennis. Zizou Bergs gaat naar de derde ronde op de US Open. Hij versloeg de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets. We starten droog, maar er komt regen aan bij 23 graden. Komend weekend is zonnig en zacht tot 26 graden. En ook na het weekend is het zonnig en warm. Feel the summer.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
3: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
5: We gaan eten!
6: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
7: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
6: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
8: De muziek zegt alles. Radio

0: zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzele? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzele. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzele aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08... of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: Ja, er is er een jarig!
6: Herzele maak je klaar, want Giro Okido bestaat 40 jaar.
5: Oh, hippe de pin.
6: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende 5 met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporteren en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 's Avonds gaat het feest verder met een knallende 5. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden. Kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzele. Dat vier je mee.
5: Even de pit.
6: Tot op de Burchtweide. Van 4 tot en met 6 september.
5: Hoera, ja. Dacht het wel.
7: Het is zomer bij Radio Star. Radio Star.
8: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
7: Radio Star.
9: Je hoort van ons.
7: Feel the summer.

0: Maak gebruik van de promo's bij Discount Song, want het leven is al duur genoeg.
1: De Deense donor met wiens zaad in België 53 kinderen zijn verwekt, doneerde al in de jaren 90 zaad aan de Deense spermabank. Dat schrijft de Standaard. 39 Belgische vrouwen kregen zijn zaad, maar onlangs bleek dat de man een genetische afwijking heeft. Het zaad van de donor is in 22 landen verspreid. Na de ontdekking van die afwijking is het onlangs geblokkeerd. Maar het zat dus al jaren in de spermabank. De topman daar wijst erop dat er toen andere quota of regels waren. Autobouwer Volkswagen gaat wereldwijd nog eens 50.000 jobs schrappen. Dat komt bovenop de 50.000 jobs die al zijn verdwenen. Tegen 2030 wil de autobouwer zo 100.000 jobs hebben geschrapt, of voor 15% van het personeel. In Duitsland dreigt ook de sluiting voor 4 fabrieken. Volkswagen kampt met een dalende vraag, de moeizame overstap naar elektrische auto's en toenemende concurrentie uit China. De luchthaven in Berlijn is gisteravond deels ontruimd na melding over een mogelijk gevaarlijke stof. Een vrouw zou tegen de politie gezegd hebben dat ze zo'n stof bij zich had. Terminal 1 is daarop gedeeltelijk geëvacueerd. Vliegtuigen konden wel blijven opstijgen en landen. In het voetbal heeft Anderlecht zijn inhaalwedstrijd tegen KV Kortrijk gewonnen met 1-0. Anderlecht staat nu tiende. Supporters floten het team wel uit omdat ze vinden dat de resultaten tegenvallen, maar trainer Vito Bruno verdedigt zijn spelers.
2: Very proud of the players. The way they were committed, the way they fought in every moment. Sometimes we think that they are robots or machines, but they're not, they're human.
1: Gent versloeg thuis OH Leuven met 1-0 en blijft zo ongeslagen met 12 op 12. Coach Rick de Mel.
3: Wat ik miste was dat omzetten in nog grotere kansen. De laatste pas, de laatste voorzet. En dat is dan wat we moeten meepakken vandaag. En voor de rest heel blij zijn met de nieuwe overwinning.
1: Gent deelt de leidersplaats met Charleroi. En tennis. Zizou Bergs gaat naar de derde ronde op de US Open. Hij versloeg de Nederlander Jesper de Jong in 4 sets. We starten droog, maar er komt regen aan bij 23 graden. Komend weekend is zonnig en zacht tot 26 graden. En ook na het weekend is het zonnig en warm.
4: Goedemorgen.
5: Studio Sonneveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

heb voor jou nog een sportieve uitdaging, want op zondag 10 september is er opnieuw de Familie Fun Milkrun in Bavegem. Het wordt naar goede gewoonte een sportieve en familiale dag voor klein en groot in een origineel kader met heel veel randanimatie. In de voormiddag zijn er runs met tijdsregistratie. Je kan 4, 8, 12 of 16 kilometer lopen of deelnemen aan een meer recreatieve run zonder tijdsregistratie van 2 kilometer. Zowel start-to-runners als meer geoefende lopers vinden hun gading. Het parcours start aan de Vrije Basisschool Klimop en loopt langs mooie landelijke wegen met als klap op de vuurpijl een passage door de Inex melkfabriek. In de namiddag is er voor de jongsten ook de Obstakel Kids Run. Kinderen van de peuterklas tot en met het zesde leerjaar kunnen zich uitleven in een vernieuwd en uitdagend parcours. Elke deelnemer krijgt bovendien een Zuivelse lekkere goodiebag, geschonken door talrijke sponsors. Meer info en inschrijven, daarvoor moet je naar de website milkrun.be.

Radio Star. Radio Star. Come on, check your body, baby. Hey, het is zomer op je radio.

0: makkelijke reclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
1: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelfcentrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
4: Doe-het-zelf-centrum, u zoekt het, we hebben het.
5: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het darts-toernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de oldtimer tractoren rondrit, de rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van muzessen. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september in de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten tijdens Wijnhuizen Leeft.

met een wervelwind aan typetjes, dialecten en herkenbare situaties. Je lacht luid op en wordt even later heel stil. Lach, ernst en ontroering dus. Het wordt een geweldige avond. We ontvangen je om 7:30 met bubbels. Om 8:00 krijg je de presentatie van de voorstelling. En aansluitend houden we ook nog een korte receptie. Leden van Markant en partners betalen €20, niet-leden €25. En wie meer info wil, kan best terecht op de website van Markant Herzelen.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd. Zin in een gezellig samen zijn met familie of vrienden en lekker eten? Dan nodigt Anders Herzelen je uit op hun jaarlijks eetfestijn. Op vrijdag 11 september 's avonds en op zaterdag 12 september 's middags en 's avonds schuif je aan voor heerlijke gerechten en een warme sfeer. Afspraak in de Wattenfabriek in Herzelen. Bestel vandaag nog je kaarten bij onze mandatarissen of mail naar anders.herzelen@gmail.com. Anders Herzelen. Op 11 en 12 september samen aan tafel. Samen genieten.
3: De muziek zegt alles.
4: Radio Star.
5: Studio Sonneveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

parochiehuis van Hillegem bestaat 50 jaar. En daarom organiseren ze een gezellig eetfestijn op zondag 20 september van 11:30 tot 14:30. Lekker biefstukjes, campi diabolique of balletjes in tomatensaus, alles wordt opgediend met frietjes aan €22 per persoon. Kinderen tot 12 jaar betalen €14. Je kan je kaartjes verkrijgen bij alle bestuursleden van de Hillegemse verenigingen.

0: Vandaag bij Discount Zonk. Spaghetti saus van het huis. 600 gram kopen plus 200 gram gratis.
1: Het blijft onduidelijk wat het motief was van de man die gisteren in het station Brussel-Zuid opgepakt werd met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een tas met babykleding. Volgens het laatste nieuws heeft de man aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Speurders gaan na of dat verhaal klopt. Volgens de Belgische veiligheidsdiensten komen jongeren uit Noord-Frankrijk wel vaker naar ons land om geld te verdienen in het misdaadmilieu. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil daarom meer patrouilles inzetten van politie en militairen samen. In Tongeren-Borgloon heeft zich gisteravond een zware vechtpartij voorgedaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in een 4-sterrenhotel. 3 mensen raakten zwaar gewond. De politie ontruimde het gebouw op bevel van de burgemeester. Er verbleven 300 gasten, terwijl het er maximaal 60 mogen zijn. De precieze aanleiding voor de vechtpartij is nog niet duidelijk. In de eerste helft van dit jaar waren bijna een kwart meer 66-plussers aan het werk dan in diezelfde periode in 2025. Dat meldt Acerta. De stijging komt vooral door de nieuwe pensioenbonus. Werknemers kunnen daardoor een hoger pensioen opbouwen als ze langer blijven werken dan de wettelijke pensioenleeftijd. Ruim 2% van alle werknemers was in de eerste helft van dit jaar ouder dan 66. Vorig jaar was dat nog maar 1,60%. 9 dagen na de zware overstromingen en aardverschuivingen in Nepal en het grensgebied met Tibet zijn nog 2 arbeiders levend teruggevonden. De mannen van 30 en 45 jaar zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Honderden arbeiders waren daar aan het werk toen de ramp gebeurde. Er zouden nog meer dan 100 mensen in de tunnel zijn. Het is niet duidelijk of ze nog leven. De reddingsoperatie gaat verder. Tot nog toe hebben de overstromingen aan zeker 1280 mensen het leven gekost. Duizenden anderen zijn als vermist opgegeven, onder wie ook 3 Belgen. Eerst is het nog droog, later gaat het regenen. Aan zee kan het stevig waaien. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. In het weekend krijgen we de zon opnieuw te zien. Morgen halen we 21 en zondag 24 graden.
2: De zon op jouw radio. Feel the summer. Chihuahua.
3: Radio Star. Studio Solveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

SOS Wilde Dieren, dat is het opvangcentrum voor zieke, gewonde en hulpbehoevende wilde dieren in Heeraardsbergen. De medewerkers zijn daar dag en nacht in de weer met het helpen van wilde dieren in nood. Ze worden er verzorgd om ze na herstel weer vrij te laten in de natuur. Op zondag 13 december kan je met natuur.herzelen het centrum bezoeken. Spreken af om 14:30 in de namiddag aan de kerk van Herzelen om te carpoolen. Inschrijven vooraf is verplicht. €5 voor volwassenen, €3 voor kinderen jonger dan 12 jaar. Wil je inschrijven of wil je meer info? Dan kan je terecht bij natuur.herzelen. Of je stuurt een mailtje naar patrick.roekhout1@telenet.be.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
3: Morwa?
2: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
5: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. In het hart van Herzelen.

0: a jugar. One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Op zondag 27 september nodigen we alle liefhebbers van heemkunde en geschiedenis samen met het gezin en vrienden uit voor een jubileumwandeling in het centrum van Herzelen. Vier bestuursleden van de Hellebaard kruipen in de huid van een historisch personage en vertellen jou de verhalen die je nog nooit eerder hoorde. Magda de Leeuw laat je kennis maken met de leefwereld van Rosalie Daam midden de 19e eeuw. Een periode van honger en ziektes. De rondleiding gebeurt grotendeels in het dialect en je kan kiezen voor een wandeling die vertrekt om 10 uur of eentje om 14:30. Gabriel Redant kruipt in de huid van Karnonkel Smeken, een oude boer en dorpsfilosoof. En hij brengt in een sappig Herzeels dialect overgeleverde verhalen en wetenswaardigheden. Deze wandeling bieden we één keer aan, enkel om 10 uur. André Wijnendalen blijft in het heden. Als geboren en getogen Herzelenaar met een hele loopbaan als ambtenaar op de gemeente, vertelt hij hoe gebouwen en plaatsen Herzelen mee vormgaven en een meerwaarde gaven als eigentijdse woongemeente. Een wandeling die twee keer aangeboden wordt, om 10:00 en 14:30. En tot slot is er Erwin van der Hoeven. Hij neemt je mee naar het Herzelen van de late 15e eeuw. Als Pieter van Roubaix, toenmalig heer van Herzelen, laat hij ons naar het dorp kijken, het welke op het eerst

zich heel vreemd lijkt, maar toch heel herkenbaar blijft. Een wandeling om 10 uur of om 14:30. Alle wandelingen vertrekken aan de kerk van Herzelen. Het is telkens ongeveer 2 kilometer wandelen om terug te komen op het vertrekpunt. De deelname is helemaal gratis, maar om de organisatie vlot te laten verlopen, vraagt men toch om vooraf in te schrijven via een mailtje. Je stuurt dat naar verzend@dehellebaard.be.

0: bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Ja, er is er een jarig!
2: Herzelen maak je klaar, want Giro Okido bestaat 40 jaar.
4: Hippe de pin!
2: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende 5 met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporter en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 'S Avonds gaat het feest verder met een knallende 5. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden. Kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzelen. Dat vier je mee.
4: Even de pin.
2: Tot op de

0: Vlaming Herzelen vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Het blijft onduidelijk wat het motief was van de man die gisteren in het station Brussel-Zuid opgepakt werd met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een tas met babykleding. Volgens het laatste nieuws heeft de man aan de politie verklaard dat hij het wapen wou verkopen in Brussel. Speurders gaan na of dat verhaal klopt. Volgens de Belgische veiligheidsdiensten komen jongeren uit Noord-Frankrijk wel vaker naar ons land om geld te verdienen in het misdaadmilieu. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil daarom meer patrouilles inzetten van politie en militairen samen. In Tongeren Borgloon heeft zich gisteravond een zware vechtpartij voorgedaan tussen seizoensarbeiders die verbleven in een 4-sterrenhotel. 3 mensen raakten zwaar gewond. De politie ontruimde het gebouw op bevel van de burgemeester. Er verbleven 300 gasten, terwijl het er maximaal 60 mogen zijn. De precieze aanleiding voor de vechtpartij is nog niet duidelijk. In de eerste helft van dit jaar waren bijna een kwart meer 66-plussers aan het werk dan in diezelfde periode in 2025. Dat meldt Acerta. De stijging komt vooral door de nieuwe pensioenbonus. Werknemers kunnen daardoor een hoger pensioen opbouwen als ze langer blijven werken dan de wettelijke pensioenleeftijd. Ruim 2% van alle werknemers was in de eerste helft van dit jaar ouder dan 66. Vorig jaar was dat nog maar 1,60%. 9 dagen na de zware overstromingen en aardverschuivingen in Nepal en het grensgebied met Tibet zijn nog 2 arbeiders levend teruggevonden. De mannen van 30 en 45 jaar zaten vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Honderden arbeiders waren daar aan het werk toen de ramp gebeurde. Er zouden nog meer dan 100 mensen in de tunnel zijn. Het is niet duidelijk of ze nog leven. De reddingsoperatie gaat verder. Tot nog toe hebben de overstromingen aan zeker 1280 mensen het leven gekost. Duizenden anderen zijn als vermist opgegeven, onder wie ook 3 Belgen. Eerst is het nog droog, later gaat het regenen. Aan zee kan het stevig waaien. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. In het weekend krijgen we de zon opnieuw te zien. Morgen halen we 21 en zondag 24 graden.
2: Radio Star. GMP van Vlaanderen.

Een hele goede morgen, het is 9:07 hier bij Radio Star. Welkom in de laatste koffiepauze van deze werkweek. Het is vrijdag 4 september. Dank u wel nog even in de richting van onze collega's van Studio Solleveld voor hun bijdrage de afgelopen uurtjes. En dit was naar midden van de jaren 80 met de Stranglers en No Mercy om aan dit uurtje koffiepauze te beginnen, waar we zo meteen ook nog even naar de agenda gaan kijken. En dat er ook de weerupdate is halverwege dit uurtje. Wat mogen we in het weekend verwachten van weer? Verder heb ik Spargo voor je mee vandaag. Bart Kel zit er ook in. De Power Station, Black Eyed Peas en zoveel meer om te blijven hangen hier bij ons Radio Star Herzelen. Met Clouseau nu en Sven Thibault uit 95. Goedemorgen.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen-Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging iCura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging iCura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.

Voor deze staarklassieker gingen we terug naar 1967, nu 59 jaar geleden, met Diana Ross en de Supremes. The Happening was dit. Net was er ook nog uit de hedendaagse hitparade voor de reclame De Balsa met Magnetic. Het drieluikje richting de weerupdate gaan we zo meteen aanvatten. Eerst nog even gaan kijken in de agenda om te vertellen dat deze namiddag vanaf 1 uur tot 5 uur in het cafetaria van het lokaal dienstencentrum Herzelen Babylonië weer van start gaat. Wil je graag je dorpsgenoten beter leren kennen? Wil je graag samen met Nederlands lerende Nederlands praten? Heb je zin in boeiende gesprekken en leuke activiteiten? In Babylonië komen Nederlandstaligen en Nederlands lerende samen en praten we in groepjes. Onze gesprekken gaan over alledaagse dingen, kinderen en ouderen, feesten, ziekte en gezondheid, werk. Babylonië is gratis en je kiest zelf of je elke week komt of af en toe eens komt. Tijdens de schoolvakantie, dan is er wel geen Babylonië, toch even benadrukken. En inschrijven is niet noodzakelijk. Kom gewoon straks tegen 1 uur naar het lokaal dienstencentrum met cafetaria voor de eerste Babylonië van het nieuwe seizoen. En wij nu in dat drieluikje naar de weerupdate die eraan komt naar Where is the Love van Black Eyed Peas, Nina De Angelo, de Duitsstalige tour op met Jens Aids van Eden. En dit is Elton John, I'm Still Standing. You can never-

Halverwege onze koffiepauze was dit naar 2003 met de Black Eyed Peas en Where is the Love? Tijd voor de weerupdate. Wel vandaag op dit moment heel wat bewolking. Het blijft wel aanvankelijk droog. In de loop van de namiddag trekt een zwak front over de regio met perioden van lichte regen of miser tot gevolg. Voor de neerslagzone uit kan het nog zacht worden met maximum temperatuur, liever gezegd, van 22 graden. De zuidwestenwind die waait matig tot vrij krachtig en kan rukwinden produceren tot 55 km per uur. Tegen de avond neemt de wind in kracht af en ruimt naar het westen. In de nacht klaart het geleidelijk op en daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Morgen zaterdag kan lokaal beginnen met wat lage bewolking of nevel, maar al snel verschijnen er brede opklaringen. Overdag wisselen zonnige perioden af met vriendelijke stapelwolken en enkele hoge wolkensluiers. Op een lokale drup na blijft het overwegend droog. Bij een zwakke tot matige westelijke wind gaan de temperaturen schommelen rond 21 graden. In de nacht koelt het af tot circa 12 graden. Zondag staat onder invloed van een hoge drukkern een uitgesproken zonnige en zachte septemberdag op het programma. Enkele ijle sluierwolken hebben nauwelijks invloed op het zonnige weerbeeld. De wind draait naar het zuidoosten en waait meestal zwak. Temperatuur loopt op naar 24 graden. Maandag zet de opwarming zich aanvankelijk verder door. Vanaf het zuidwesten wordt warme, lichte, onstabiele lucht aangevoerd. De dag begint vrij zonnig en het wordt zomers warm met maximum temperaturen rond 26 graden. In de loop van de namiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en wordt de kans op buien groter. Lokaal kan daarbij ook een donderslag voorkomen. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten. Dinsdag komt de stroming definitief uit. Een koelere maritieme hoek. Het weer wordt wisselvalliger met een afwisseling van opklaringen en bewolkte perioden en af en toe wat neerslag. De temperatuur die doet een serieuze duik, want het wordt maar 19 graden op dinsdag. Daarmee keren we terug naar normale waarden voor begin september. De weerupdate nalezen kan je op de sociale media van het weerstation Pajottenland. En dit komt uit 1985. Power Station, Some Like It Hot. Goedemorgen. We want to...

klinkt nog 60s, maar toch is het begin van de 70s in 1970. Deze Blue Mink en Good Morning Freedom in de koffiepauze van vrijdag 4 september. Net voor het weekend. Het weekend dat hier vanavond van start gaat om 6 uur natuurlijk met Steven de Troyer. Dit uurtje koffiepauze gaat alweer stilaan naar zijn einde, maar ik heb twee fantastische platen voor je klaar liggen. Zometeen na de reclame dat heerlijke nummer van Joshua Caddison met Jesse, maar ook dit is wel fantastisch. Uit de jaren 80, begin van de jaren 80, was toen toch ook al een bekend nummer voor Bart Kael, La Mamadora.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
0: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelfcentrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe-het-zelfcentrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Zin in een gezellig samen zijn met familie of vrienden en lekker eten? Dan nodigt Anders Herzelen je uit op hun jaarlijks eetfestijn. Op vrijdag 11 september 's avonds en op zaterdag 12 september 's middags en 's avonds schuif je aan voor heerlijke gerechten en een warme sfeer. Afspraak in de Wattenfabriek in Herzelen. Bestel vandaag nog je kaarten bij onze mandatarissen of mail naar anders.herzelen@gmail.com. Anders Herzelen. Op 11 en 12 september samen aan tafel. Samen genieten.
1: De muziek.

Deze mooie ballade komt uit halverwege de 90s, 1994. Joshua Callison en de heerlijke Jesse. Die bracht ons ook aan het einde van de koffiepauze. Bedankt om te luisteren. Maak er nog een zeer fijne vrijdagnamiddag van. Straks om 1 uur met onze PDG Patrick de Groot en het Land van de Groot. En vanavond dan start het weekend met Steven de Trooier. Naar 11 uur Dua Lipa nog met Were You Goat. Maar ook deze uit 1980. Toen enorm populaire formatie Spargo met You and Me. Tot morgen. Dan is er Star in de Ochtend tussen 9 en 11.

0: vandaag bij Discount Zonk. Spaghetti saus van het huis. 600 gram kopen plus 200 gram gratis.
1: Het is zomer. Radio
2: Star. Summertime.
1: Geen zomer zonder radio.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
5: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
4: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en

0: in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter van Genende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter van Genende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervangenende.com.
1: Ja, er is er een jarig!
2: Herzelen maak je klaar, want Giro Okido bestaat 40 jaar.
1: Oh, hyper de piep!
2: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende 5 met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporter en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 's Avonds gaat het feest verder met een knallende 5. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden. Kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzelen. Dat vier je mee.
1: Even de pin.
2: Tot op de Burchtweide. Van 4 tot en met 6 september.
1: Hoera, ja. Dacht het wel.
3: Met een hart voor Herzelen.

Hey, het is zomer op je radio. Geen zomer. Samba. Zonder Radio Star.

0: Discount Song, een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingsmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als verdachte is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. In Tourcoing, in het noorden van Frankrijk, zijn drie jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap bij een misdaadbende. De drie werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov gevonden. De drie komen uit Brussel en zijn alle drie 19. Luchtvaartmaatschappij Air Tanzania gaat niet meer vliegen naar de Russische hoofdstad Moskou. De luchtvaartmaatschappij schort alle vluchten op omdat het er te gevaarlijk zou zijn geworden. Eerder deze week heeft de Oekraïense president Zelensky buitenlandse luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat er nu zoveel Russische en Oekraïense militaire drones in het Russische luchtruim vliegen dat het te gevaarlijk is voor passagiersvliegtuigen. De Australische tennisser Nick Kyrgios is een maand geschorst na een positieve cocaïnetest. Hij werd op 4 augustus voorlopig geschorst nadat in juni cocaïne in zijn staal was gevonden. Kyrgios heeft die sanctie aanvaard. Er was eerst sprake van een schorsing van 3 maanden, maar die is teruggebracht naar 1 maand omdat Kyrgios een behandelingsprogramma volgt. Dat maakt dat de schorsing nu eigenlijk alweer afgelopen is. Kyrgios kan vanaf vandaag opnieuw spelen. Er hangen veel wolken en het kan nog gaan regenen bij maximaal 23 graden. Morgen brede opklaringen en tot 21 graden.
2: Je hoort van ons. Goedemiddag.

Markant Herzelen start het feestelijke jaar op 23 september. Dat gebeurt om 19:30 s'avonds in de Wattenfabriek van Herzelen. Met een voorstelling Kapot van het Lachen door Bert Kozemans. Een bruisende monoloog waarin Bert Kozemans je meesleept tussen humor en ontroering. Een verhaal over familie, dorpse figuren en de liefde tussen een zoon en zijn moeke. Met een wervelwind aan typetjes, dialecten en herkenbare situaties. Je lacht luid op en wordt even later heel stil. Lach, ernst en ontroering dus. Het wordt een geweldige avond. We ontvangen je om 19:30 met bubbels. Om 20:00 krijg je de presentatie van de voorstelling. En aansluitend houden we ook nog een korte receptie. Leden van Markant en partners betalen €20. Niet-leden €25. En wie meer info wil, kan best terecht op de website van Markant Herzelen.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde:
2: na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
4: Zin in een gezellig samen zijn met familie of vrienden en lekker eten? Dan nodigt Anders Herzelen je uit op hun jaarlijks eetfestijn. Op vrijdag 11 september 's avonds en op zaterdag 12 september 's middags en 's avonds schuif je aan voor heerlijke gerechten en een warme sfeer. Afspraak in de Wattenfabriek in Herzelen. Bestel vandaag nog je kaarten bij onze mandatarissen of mail naar anders.herzelen@gmail.com. Anders Herzelen. Op 11 en 12 september samen aan tafel, samen genieten.
5: Radio Star.

parochiehuis van Hillegem bestaat 50 jaar. En daarom organiseren ze een gezellig eetfestijn op zondag 20 september van 11:30 tot 14:30. Lekker biefstukjes, campi diabolique of balletjes in tomatensaus, alles wordt opgediend met frietjes aan €22 per persoon. Kinderen tot 12 jaar betalen €14. Je kan je kaartjes verkrijgen bij alle bestuursleden van de Hillegemse verenigingen.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de oldtimer tractoren rondrit, de rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van Muzesse. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september. In de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten tijdens Wijnhuizen Leeft.
6: Ladies and gentlemen, may I have your attention?
7: Geen zomer zonder Radio Star.

0: Ik heb voor jou nog een sportieve uitdaging, want op zondag 10 september is er opnieuw de Familie Fun Milkrun in Bavegem. Het wordt naar goede gewoonte een sportieve en familiale dag voor klein en groot in een origineel kader met heel veel randanimatie. In de voormiddag zijn er runs met tijdsregistratie. Je kan 4, 8, 12 of 16 kilometer lopen of deelnemen aan een meer recreatieve run zonder tijdsregistratie van 2 kilometer. Zowel start-to-runners als meer geoefende lopers vinden hun gading. Het parcours start aan de Vrije Basisschool Klimop en loopt langs mooie landelijke wegen met als klap op de vuurpijl een passage door de Inex melkfabriek. In de namiddag is er voor de jongsten ook de Obstakel Kids Run. Kinderen van de peuterklas tot en met het zesde leerjaar kunnen zich uitleven in een vernieuwd en uitdagend parcours. Elke deelnemer krijgt bovendien een Zuivelse lekkere goodiebag, geschonken door talrijke sponsors. Meer info en inschrijven, daarvoor moet je naar de website milkrun.be.
1: Vandaag bij Discount Zonk. Spaghetti saus van het huis. 600 gram kopen plus 200 gram gratis.
2: In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingsmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als verdachte is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. In Tourcoing, in het noorden van Frankrijk, zijn drie jonge Belgen in verdenking gesteld voor lidmaatschap bij een misdaadbende. De drie werden begin deze week opgepakt nadat de gevel van een huis in Tourcoing was beschoten met een zwaar wapen. In hun auto werd een Kalashnikov gevonden. De drie komen uit Brussel en zijn alle drie 19. Luchtvaartmaatschappij Air Tanzania gaat niet meer vliegen naar de Russische hoofdstad Moskou. De luchtvaartmaatschappij schort alle vluchten op omdat het er te gevaarlijk zou zijn geworden. Eerder deze week heeft de Oekraïense president Zelensky buitenlandse luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat er nu zoveel Russische en Oekraïense militaire drones in het Russische luchtruim vliegen dat het te gevaarlijk is voor passagiersvliegtuigen. De Australische tennisser Nick Kyrgios is een maand geschorst na een positieve cocaïnetest. Hij werd op 4 augustus voorlopig geschorst nadat in juni cocaïne in zijn staal was gevonden. Kyrgios heeft die sanctie aanvaard. Er was eerst sprake van een schorsing van 3 maanden, maar die is teruggebracht naar 1 maand omdat Kyrgios een behandelingsprogramma volgt. Dat maakt dat de schorsing nu eigenlijk alweer afgelopen is. Kyrgios kan vanaf vandaag opnieuw spelen. Er hangen veel wolken en het kan nog gaan regenen bij maximaal 23 graden. Morgen brede opklaringen en tot 21 graden.
3: De muziek zegt alles.
4: Patrick de Groot.

Deze plaat is geschreven door Belinda Meuldijk, de toenmalige vrouw van Rob de Nijs, en gecomponeerd door Ellert Driessen, zanger van Spargo. Sinds de allereerste editie in december 1999 staat de plaat onafgebroken genoteerd in de jaarlijkse top 2000 in Nederland. Bangergaard, dit allemaal hier op deze vrijdag 4 september. Ik wens jullie allemaal een heel bijzondere goede namiddag toe. We keer terug naar het jaar 1984, de Bluebells, Young at Heart.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salut daarmee.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. BOVA verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. WOVA, voor wonen zonder zorgen.
3: We gaan eten!
4: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
5: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
4: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook. Goedemiddag.

Diana Austin als Spiro, die internationaal doorbreekt met haar krachtige filmische stemgeluid, werd door het bekende Amerikaanse muziekmagazine Variety uitgeroepen tot de one of the greatest voice of her generation. Je hoorde haar hier met Material Lover. Terugblik na de harde jaren van Luisa Fernandez, Lay Love on You.

De band ontstond rechtstreeks uit de as van de New Wave-groep Xiao Xiao. Nadat die groep halverwege de jaren 80 uiteenviel, bleef platenmaatschappij Papa Reproducties potentieel zien in de frontvrouw Bea van der Maat. Er werd een nieuwe bezetting rond haar gebouwd en in 1987 veranderde de groepsnaam officieel in Wontonton. Maar helaas al een hele tijd van ons verdwenen. Je hoorde hier Hemeline. Dit is Lilywood, The Creeks, featuring Robin Schulz.

0: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS.

0: tijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
2: Ja, er is er een jarig!
0: Herzelen maak je klaar, want Giro Okido bestaat 40 jaar.
2: Oh, hippe de pin.
0: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende vijf met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporteren en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 's Avonds gaat het feest verder met een knallende vijf. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden. Kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzelen. Dat vier je mee.
2: Hippe de pit.
0: Tot op de Burchtweide. Van 4 tot en met 6 september.
2: Hoera, ja. Dacht het wel.
3: Feel the summer.

In de jaren 80 transformeerde de groep in een ware hitmachine dankzij hun iconisch album Breakout uit 1983. Dit zijn hun bekendste wereldhits: I'm So Excited, Automatic, Fire, Slow Hands, maar deze ook Jump For My Love, 1984. Een gigantische hit die hen opnieuw een Grammy opleverde. The Pointer Sisters, dat allemaal hier bij Radio Star. We krijgen van mij nog Don Johnson met Heartbeat, maar we sluiten even af dat eerste uur met Alanis Morissette.

0: Discountsonk. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discountsonk.
1: In het hart van Herzelen.
2: Radio Star.
3: Patrick de Groot.

basis van het nummer werd al in 1975 gelegd tijdens de opnames voor het album Black and Blue. De band nam het nummer destijds op als een reggae-nummer onder de werktitel Never Stop. Na tientallen takes besloot de band het nummer te schrappen omdat het niet werkte. Pas in 1981, toen de Stones snel zijn nieuwe album moesten samenstellen, kwam het voorkomende deze plaat eruit. Start Me Up, meteen ook een gigantische hit voor hen. Welkom hier in het tweede deel bij Radio Star. Dit is Madonna, die staat ook in onze playlist Beautiful Stranger.

0: makkelijke reclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek en daar houden we van.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging iCura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging iCura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het.
4: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelfcentrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Zin in een gezellig samen zijn met familie of vrienden en lekker eten? Dan nodigt Anders Herzelen je uit op hun jaarlijks eetfestijn. Op vrijdag 11 september 's avonds en op zaterdag 12 september 's middags en 's avonds schuif je aan voor heerlijke gerechten en een warme sfeer. Afspraak in de Wattenfabriek in Herzelen. Bestel vandaag nog je kaarten bij onze mandatarissen of mail naar anders.herzelen@gmail.com. Anders Herzelen. Op 11 en 12 september samen aan tafel. Samen genieten.
6: Welcome to the summer.

Dit is eigenlijk een nostalgische ode aan hun eigen geschiedenis. De tekst en de muziek nipogen overduidelijk naar de megaklassieker van Oya Lele uit 2003. In het nummer zingen de meiden over hoe zij als kind de zomer van 2003 beleven, waarin de originele nummer uitgroeide tot een gigantische hit, ongetwijfeld. Ken je deze plaat wel, de nieuwe zomerhit van 2026, De Meisjes van K3? Dit is Mattia Bazaar.

Na het overlijden van zus Joni in 2017 besloot Debbie Slash de familietraditie voor te zetten. Vandaag de dag toert de groep internationaal door onder de naam Sister Slash Victorine Slash-Derry. Ze treedt nog steeds volop en is een groot concert gepland volgend jaar, de All American Girls. Dit is helemaal iets anders. Bellini, Samba de Janeiro.

Het nummer dat een iconische gitaarsample van Gaal en James Crying bevat, groeide uit tot een van de bestverkochte rapsingles aller tijden en bereikte de tweede plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 Wild Thing 1988. En onze volgende, Alan Walker, Noah Cyrus en Digital Form Animals, All Falls Down. What's the

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.

0: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
1: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
0: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
2: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de oldtimer tractoren rondrit, de rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van muzessen. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september in de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten tijdens Wijnhuizen Leeft.
4: De zon op jouw radio. Feel the summer.

De beroemde intro van dit nummer. Het nummer opent met een sfeervolle elektronische opbouw waarin Sting de iconische woorden I want my MTV zingt op melodie van zijn eigen hit van de Police, Don't Stand So Close To Me, en de bekende zin Money For Nothing and Your Six For Free, de Dire Straits met Money For Nothing. Dus dat allemaal hier op jullie radio. Bedankt alweer op deze vrijdag 4 september. Dit was alweer mijn bijdrage hier bij Radio Star. Ik wens je allemaal nog een prettige namiddag toe. Fijn weekend. Maandag zijn we er weer. En ik neem afscheid van jullie met de plaat van de Gibson Brothers. Que sera mi vida.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaak naar mee. Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: Ja, er is er een jarig!
0: Herzelen maak je klaar, want Giro Okido bestaat 40 jaar.
3: Hippe de pin!
0: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende 5 met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporteren en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 's Avonds gaat het feest verder met een knallende 5. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden. Kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzelen. Dat vier je mee.
3: Even de pit.
0: Tot op de Burchtweide. Van 4 tot en met 6 september.
3: Hoera, ja. Dacht het wel.
4: Welcome to the summer. Summertime.
5: Radio Star. Mama, mama, mama, mama. Het is zomer op.

0: Restaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
0: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salut dan, hè.
0: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
3: We gaan eten!
1: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
4: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
1: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

0: Discount Song. Al 98 jaar een gevestigde waarde in Herzelen.
1: Chirurgen in het UZ Leuven hebben een wereldprimeur te pakken. Ze hebben met donorweefsel uit de buikwand grote wonden in de buik of borst kunnen behandelen. En dat is al bij enkele patiënten succesvol verlopen. Normaal gebruiken artsen daarvoor synthetische netjes. Maar onderzoek in Leuven toont aan dat donorweefsel sterker is en minder gevoelig voor infecties. Het lichaam lijkt het ook goed te aanvaarden. Het ziekenhuis wil nu bekijken of donorweefsel ook andere synthetische materialen kan vervangen in de toekomst. Het parket opent een onderzoek naar de man die gisteren opgepakt is in het station Brussel-Zuid met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een sportzak die vol zat met kinderkleren. De man uit Noord-Frankrijk zit nog altijd in de cel en het parket vraagt om zijn aanhouding. Het wil voorlopig geen bijkomende informatie geven. Welke plannen de man had met het wapen blijft dus nog onduidelijk. Zelf zou hij de politie verteld hebben dat hij de Kalashnikov wou verkopen in Brussel. De voedingsprijzen staan op hun hoogste niveau in 4 jaar. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vorige maand zijn de prijzen verder de hoogte ingegaan. Dat zou vooral komen door de oorlogen en de extreme weersomstandigheden, zoals langdurige hitte en droogte. We betalen wel nog altijd minder voor voeding dan in maart 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel. En de dames van Oud-Heverlee-Leuven krijgen sterke tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. De Leuvense vrouwen spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en het Deense Keulen. Op verplaatsing treffen ze Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen maakt de UEFA de kalender bekend. De eerste wedstrijd is op 22 of 23 september. Het is bewolkt en de kans op regen neemt toe bij maxima rond 23 graden. Morgen zowel zon als stapelwolken, dan een graad of 21. Zondag en maandag gaat de zon weer uitbundig schijnen. Zondag loopt het kwik op tot 24 en maandag tot 27 graden.
2: Geen zomer zonder Radio Star.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Tony vertelde.
3: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het darts-toernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de oldtimer tractoren rondrit, de rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van Muzesse. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september. In de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten tijdens Wijnhuizen Leeft.
6: Feel the music.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
1: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
2: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
3: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: Zin in een gezellig samen zijn met familie of vrienden en lekker eten? Dan nodigt Anders Herzelen je uit op hun jaarlijks eetfestijn. Op vrijdag 11 september 's avonds en op zaterdag 12 september 's middags en 's avonds schuif je aan voor heerlijke gerechten en een warme sfeer. Afspraak in de Wattenfabriek in Herzelen. Bestel vandaag nog je kaarten bij onze mandatarissen of mail naar anders.herzelen@gmail.com. Anders Herzelen. Op 11 en 12 september samen aan tafel, samen genieten.
5: Goedemiddag.

0: verzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Song. Discount Song.
1: Chirurgen in het UZ Leuven hebben een wereldprimeur te pakken. Ze hebben met donorweefsel uit de buikwand grote wonden in de buik of borst kunnen behandelen. En dat is al bij enkele patiënten succesvol verlopen. Normaal gebruiken artsen daarvoor synthetische netjes. Maar onderzoek in Leuven toont aan dat donorweefsel sterker is en minder gevoelig voor infecties. Het lichaam lijkt het ook goed te aanvaarden. Het ziekenhuis wil nu bekijken of donorweefsel ook andere synthetische materialen kan vervangen in de toekomst. Het parket opent een onderzoek naar de man die gisteren opgepakt is in het station Brussel-Zuid met een geladen Kalashnikov. Hij had het wapen verstopt in een sportzak die vol zat met kinderkleren. De man uit Noord-Frankrijk zit nog altijd in de cel en het parket vraagt om zijn aanhouding. Het wil voorlopig geen bijkomende informatie geven. Welke plannen de man had met het wapen blijft dus nog onduidelijk. Zelf zou hij de politie verteld hebben dat hij de Kalashnikov wou verkopen in Brussel. De voedingsprijzen staan op hun hoogste niveau in 4 jaar. Dat zegt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Vorige maand zijn de prijzen verder de hoogte ingegaan. Dat zou vooral komen door de oorlogen en de extreme weersomstandigheden, zoals langdurige hitte en droogte. We betalen wel nog altijd minder voor voeding dan in maart 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel. En de dames van Oud-Heverlee-Leuven krijgen sterke tegenstanders in de competitiefase van de Champions League. De Leuvense vrouwen spelen thuis tegen Chelsea, AS Roma en het Deense Keulen. Op verplaatsing treffen ze Paris Saint-Germain, Juventus en Servette uit Zwitserland. Morgen maakt de UEFA de kalender bekend. De eerste wedstrijd is op 22 of 23 september. Het is bewolkt en de kans op regen neemt toe bij maxima rond 23 graden. Morgen zowel zon als stapelwolken, dan een graad of 21. Zondag en maandag gaat de zon weer uitbundig schijnen. Zondag loopt het kwik op tot 24 en maandag tot 27 graden.
2: Radio Star. Yo-ho!

0: Er gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter van Genende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter van Genende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervangenende.com. Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook supersimpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
2: Ja, er is er een jarig!
0: Herzelen maak je klaar, want Giro Okido bestaat 40 jaar.
2: Hippe de piep!
0: En dat vieren we 3 dagen lang op de Burchtweide. Vrijdag 4 september is er de rijpste nacht. Een spetterende 5 met muziek van de jaren 80 tot vandaag. Zaterdag 5 september is er tijd voor de Penalty Cup. Trap jij de beslissende penalty? Of kom je gewoon supporteren en genieten van onze dagdisco? Alles kan. 'S avonds gaat het feest verder met een knallende 5. En zondag 6 september sluiten we af met een heerlijke barbecue en een groot kinderdorp. 3 dagen feest. Voor jong en oud, voor oudleiding, leden, ouders, vrienden. Kortom, voor iedereen. 40 jaar Giro Okido Herzelen. Dat vier je mee.
2: Even de pit.
0: Tot op de Burchtweide. Van 4 tot en met 6 september.
2: Hoera, ja. Dacht het wel.
3: Goedemiddag.

0: bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar. Het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland. Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde. Nog lang en gelukkig.
4: We gaan eten!
5: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
6: Het zijn open deurdagen bij De Kollebloem op zaterdag 12 september. Kom langs en ontdek de boerderij en de hoevenwinkel. Er zijn workshops, rondleidingen, kinderactiviteiten, muziek en een heerlijke barbecue.
5: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
7: De muziek zegt alles.

0: Zes uur bij Radio Staar, de hoogste tijd voor het Radio Staar Nationaal en Wereldnieuws. Koen Vervremd, een heel goede vrijdagavond.
1: Van snoepwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Sonk in Herzelen. Als het echt vers moet zijn.
2: In Wichelen in Oost-Vlaanderen is een jonge bromfietser zwaar gewond geraakt bij een ongeval met een vrachtwagen. De tiener was op weg van school naar huis vanmiddag toen hij onder de wielen van het gevaarte terecht kwam. De jongen is enkele meters meegesleurd en de brandweer moest met een vorkheftruck de vrachtwagen optillen om hem te kunnen bevrijden. Buurtbewoners klagen al langer over beperkte zichtbaarheid op de plaats van het ongeval. De onderzoeksrechter in Brugge heeft de 5 buitenlandse verdachten van een juwelendiefstal in Knokke-Heist aangehouden. De 5, 2 vrouwen en 3 mannen, konden woensdag in een winkel voor €22.000 aan sieraden buitmaken. De politie kon hen nog dezelfde avond oppakken. De jongste verdachte is 25. Dinsdag verschijnen ze voor de raadkamer. Het optreden van de Catnet Band op de familiedag van de partij N-VA in Plopsaland later deze maand gaat dan toch niet door. Omdat de band verbonden is aan de openbare omroep, was hevige politieke commotie ontstaan. Diverse partijen vonden het optreden niet kunnen omwille van de neutraliteit. Rit 13 in de Vuelta heeft dan toch geluk gebracht voor Wout van Aert. Nadat hij al 3 keer met succes de sprint aantrok voor zijn ploegmaat Brennan, ging hij vandaag zijn eigen kans. Van Aert klopte zijn medevluchter Valentin Paré-Peintre net voor een aanstormend peloton en boekt zo zijn eerste zege in deze ronde van Spanje. Bovenaan de stand verandert er niets. De Spanjaard Enric Mas behoudt de leiding. En de jonge Antwerpse modeontwerpster Julie Kegels heeft de Louis Vuitton Moët Hennessy Prize gewonnen, een van de meest prestigieuze modeprijzen ter wereld. Er namen 2400 designers aan deel. Kegels is een exponent van de Antwerpse Modeacademie. Ze is nog maar 27, maar maakt al kledij voor sterren als Rosalia en Dua Lipa. Dat een label met nog maar 2 jaar op de teller de prijs wint, is hoogst uitzonderlijk. Kegels verdient met de onderscheiding €400.000. Het blijft eerst nog herfstig met gemiezer, maar in de loop van de avond is het dan droger en krijgen we brede opklaringen. In het weekend meer zon en zondag zelfs tot 26 graden warm.
3: Steven, op Radio Star.
4: Steven de Trooier.

Dat was DNCE en Cake by the Ocean. Een plaatje van 10 jaar terug, het jaar 2016. Mag ik jou vooral hartelijk welkom heten op deze vrijdagavond bij Radio Star. Ik mag jou vergezellen tot 8 uur vanavond met straks tussen 7 en 8 90's at Radio Star. En nu een Nederlander, Antoon. Hij is afkomstig uit het Nederlandse Hoorn. Met een plaat uit de hedendaagse hitlijsten. De enige.

Whitney Houston hier bij Radio Star in onze rubriek Feel the 80s. En uw plaatje ook uit Nederland over heel mooie ogen Blue Eyes van de groep uit Volendam. BZN, dit is Radio Star. Je stemt af op ons via 106.5. Regio Zottegem, Haaltert en Ninove. En in Sint-Lievens, Houtem, Oosterzeele, Wetteren via 105.4 FM. Of uiteraard ook via de digitale kanalen, de video en livestream op radiostar.be. En zit je nu aan tafel, vooral smakelijk eten.

0: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar... Helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzele kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
4: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
3: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
5: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
2: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
5: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de oldtimer tractoren rondrit, de rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van Muzesse. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september in de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten tijdens Wijnhuizen Leeft.
6: Discount Song, als het echt vers moet zijn.
7: Discount Song, de prijzenbreker.
8: Je hoort van ons.
9: Radio Star.

Heel fijne muziek uit ons gitaarchief van de jaren 80 hier bij Radio Star met AGA. De Noordse groep, de groep uit Noorwegen met Cry Wolf. We kennen ze uiteraard ook van hun hit Tachi onder andere. En we blijven beste vrienden in het gitaarchief van de jaren 80 met Opus. Een plaatje uit midden jaren 80, 1985. Opus dus, Life is Life.

0: Opus dus met Life is Life hier bij Radio Star op deze vrijdagavond. Het is inmiddels al 6:30 op vrijdagavond bij Radio Star. Dan ga ik heel graag met jou op ontdekkingstocht in onze Golden Oldies archief. Vorige week rond dit tijdstip vertoefde ik samen met jou in het gitaarchief van de jaren 80. We gaan een decennium verder de tijd in. We gaan terug naar de jaren 70 met Dimitri van Toren en Hey Kom Aan.
1: Steven, at Radio Star.
2: Feel the 70s.
3: Steven de Trooier.

Dat was dus Dimitri van Toren met Hey Komaan op deze vrijdagavond. Wat opzoekingswerk over de artiest, wel Johannes Petrus Dimitri van Toren. Hij is van geboorte afkomstig uit Breda, was uiteraard een Nederlandse zanger, kleinkunstenaar en hij kwam helaas te overlijden in het jaar 2015 op 75-jarige leeftijd. En nu wat ander werk uit de jaren 70, Ti Chin Ding Dong.

in met Dinge Dong. Ze zijn afkomstig uit het Nederlandse Enschede. Dat is meer het noorden van Nederland. En ze wonnen in dat jaar ook Eurovisie Song, het Eurovisie Songfestival voor Nederland dus in 1975.

0: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opa-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou.

aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd. Zin in een gezellig samen zijn met familie of vrienden en lekker eten? Dan nodigt Anders Herzelen je uit op hun jaarlijks eetfestijn. Op vrijdag 11 september 's avonds en op zaterdag 12 september 's middags en 's avonds schuif je aan voor heerlijke gerechten en een warme sfeer. Afspraak in de Wattenfabriek in Herzelen. Bestel vandaag nog je kaarten bij onze mandatarissen of mail naar anders.herzelen@gmail.com. Anders Herzelen. Op 11 en 12 september samen aan tafel.

Dat waren Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Tish. Ja, het is een typische plaat die ook regelmatig in onze jukebox top 400 zit. Dat is op tijdens de kerstdagen dat we die presenteren hier bij Radio Star. En nu verder op deze vrijdagavond met Coldplay en Adventure of a Lifetime.

Yves Larocque met Rise Up uit ons hitarchief van de Nillies hier bij Radio Star. En ook uit de Nillies deze Vanda Vanda met Love of My Life. Straks tussen 7 en 8 is er 90s at Radio Star. Blijf dus zeker hangen hier bij ons.

0: 7 uur bij Radio Star, de hoogste tijd voor het Radio Star Nationaal en Wereldnieuws. Koen Vervremd.
1: Discount Song, herzelen. Onze wekelijkse promo's zijn niet te versmaden.
2: In Wichelen in Oost-Vlaanderen is een jonge bromfietser zwaar gewond geraakt bij een ongeval met een vrachtwagen. De tiener was op weg van school naar huis vanmiddag toen hij onder de wielen van het gevaarte terechtkwam. De jongen is enkele meters meegesleurd en de brandweer moest met een vorkheftruck de vrachtwagen optillen om hem te kunnen bevrijden. Buurtbewoners klagen al langer over beperkte zichtbaarheid op de plaats van het ongeval. De onderzoeksrechter in Brugge heeft de 5 buitenlandse verdachten van een juwelendiefstal in Knokke-Heist aangehouden. De 5, 2 vrouwen en 3 mannen, konden woensdag in een winkel voor €22.000 aan sieraden buitmaken. De politie kon hen nog dezelfde avond oppakken. De jongste verdachte is 25. Dinsdag verschijnen ze voor de raadkamer. Het optreden van de Catnet Band op de familiedag van de partij N-VA in Plopsaland later deze maand gaat dan toch niet door. Omdat de band verbonden is aan de openbare omroep, was hevige politieke commotie ontstaan. Diverse partijen vonden het optreden niet kunnen omwille van de neutraliteit. Rit 13 in de Vuelta heeft dan toch geluk gebracht voor Wout van Aert. Nadat hij al 3 keer met succes de sprint aantrok voor zijn ploegmaat Brennan, ging hij vandaag zijn eigen kans. Van Aert klopte zijn medevluchter Valentin Paré-Peintre net voor een aanstormend peloton en boekt zo zijn eerste zege in deze ronde van Spanje. Bovenaan de stand verandert er niets, de Spanjaard Enric Mas behoudt de leiding. En de jonge Antwerpse modeontwerpster Julie Kegels heeft de Louis Vuitton Moët Hennessy Prize gewonnen, een van de meest prestigieuze modeprijzen ter wereld. Er namen 2400 designers aan deel. Kegels is een exponent van de Antwerpse Modeacademie. Ze is nog maar 27, maar maakt al kledij voor sterren als Rosalia en Dua Lipa. Dat een label met nog maar 2 jaar op de teller de prijs wint, is hoogst uitzonderlijk. Kegels verdient met de onderscheiding €400.000. Het blijft eerst nog herfstig met gemiezer, maar in de loop van de avond is het dan droger en krijgen we brede opklaringen. In het weekend meer zon en zondag zelfs tot 26 graden warm.
3: Steven, at Radio Star, de jaren 90.

Will Smith met The Man in Black. Hij mocht dit 90s programma openen op deze vrijdagavond. 7:07 bij Radio Star. Uiteraard live vanuit onze studio in de Wattenfabriek van Herzelen uiteraard. En we gaan nog 90s hits op jullie afvuren tot 8:00 vanavond. Met nu een dame die helaas niet meer onder ons is, maar we koesteren heel graag de muziek van Jasmin op deze vrijdagavond. Met Dromen van het Leven.

Rock was in met There's No Easy Way. Een plaatje van 36 jaar terug uiteraard. 1990. En hier is Everything But The Girl met Missing. Dat is een plaatje uit middenjaar 90, 1995. Heel fijn dat je afstemt op Radio Star. Het programma 90's at Radio Star.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar. Het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
2: Wijnhuizen maakt zich klaar voor een knallend kermisweekend op 4, 5 en 6 september. Vrijdag trappen we af met het dartstoernooi en een competitie in Manille. DJ James Brown zorgt voor de sfeer. Zaterdag is er de Oldtimer Tractoren rondrit, de Rommelmarkt met Kinderdorp, dansinitiatie, de lekkere barbecue en het live optreden van Bram en Lennart. Daarna dansen we de nacht in met DJ James Brown. Zondag wordt een familiedag met een schapenprijskamp, kinderanimatie en het optreden van Muzesse. 3 dagen gratis toegang. Inschrijven voor het darts- en kaarttoernooi, de tractorrit en rommelmarkt of barbecuekaartjes? Bel aan op 0476 235 180. Alle info vind je ook op de Facebookpagina van Wijnhuizen Leeft. Kermis Wijnhuizen op 4, 5 en 6 september. In de loods op de Vossenhoek 2A in Wijnhuizen. Dat wordt weer feesten tijdens Wijnhuizen Leeft.
3: Discount Song, de grootste drankenverkoper van Herzelen.
4: Discount Song,
3: als het echt vers moet zijn.
4: Discount Song, de prijzenbreker.
5: The 90s are back bij Radio Star.

Marco Borsato met Vrij Zijn, een plaatje van 30 jaar terug. En een ander Nederlandse groep, uiteraard de Two Brothers on the Fourth Floor.

de Nederlandse groep Two Brothers on the fourth floor met Never Alone hier bij Radio Star. En het is 7:32, al bijna 33 op deze vrijdagavond. Dan gaan we heel graag terug naar het muzikaal VTM-programma. Destijds gepresenteerd door Willy en wijlen Bea van der Maat. Of ook Willy en Anne de Batselier. Anne de Batselier uiteraard het programma 10 om te zien. En de 10 om te zien plaat voor deze week hebben we speciaal gekozen. Want op vrijdag 25 september is er onze jaarlijkse 10 om te zien special. Dus een steentje van Wiltura.

Dat was dus Tot aan het gaatje wilturen met Zoals die zomer van 10 om te zien. Een plaatje van al 35 jaar terug. Het was toen het derde seizoen van 10 om te zien aan de King Beach in Blankenbergen destijds. Wel, Wilturen, pseudoniem voor Ritter Arthur Achille Albert Blankaert, 86 lentes jong inmiddels. Hij begon zijn professionele carrière in 1957 en beleefde in 1962 zijn grote doorbraak, waarna hij dus uitgroeide tot een van de bekendste en succesvolste Vlaamse artiesten aller tijden. Enkele van zijn talloze hits zijn uiteraard Eenzaam zonder jou, El Bandido, Hopeloos, Mooi te leven is mooi, maar dus ook deze zomer van 10 om te zien in jouw 90s programma bij Radio Star. Uiteraard, de man stopte met zingen in... Allez,

0: girlfriend everywhere.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
3: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
4: Huh? Morwa?
3: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com.

0: www.waterwater.com. Of contacteer Water op 0472 704 236. Water Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
1: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.

Duo met Got To Be Free van de gewezen discotheek. Duo in Gaveren is dat uiteraard. En uit datzelfde jaar deze La Luna met het prachtige Venus in 90s at the Radio Star.

0: En dat is uiteraard ook van When the Mornings Comes. Maar dat was een plaatje van eerder deze La Luna met het prachtige Venus in 90s at Radio Star. Nog een achttal minuten te gaan.
1: Steven at Radio Star. De jaren 90.

Mackenzie featuring Jessie met The Rain. Ze trapt ook veel op in Dancing, De Truweel, De Mistral en De Witte Hoeve destijds. Uiteraard, De Witte Hoeve is er gelukkig nog altijd. De Truweel, spijt genoeg, niet meer. Wat mij betreft toch al was mijn favoriete discotheek. Misschien ging jij wel naar de Sotoscript doen. We gaan eruit met Nunca en Pat Crimson met de Moving Train richting Haaltert. Ga ik teruggaan. En wat mij betreft tot binnen 2 weken, dat is dan vrijdag 18 september is dat. Dan hoor je mij terug om 6 uur. Een heel fijne vrijdagavond en blijf vooral hangen bij Radio Star.

0: als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Zonk in Herzelen. Discount Zonk in Herzelen, de prijzenbreker.
1: Je hoort van ons.
2: Goeie avond. Radio.

Radio Star.

0: Groenlaning Herzelen vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Goeie avond.

0: tijd.
1: De groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
2: Het is zomer bij Radio Star.

Radio Star. Radio Star. Come on, check your body, baby. Hey, het is zomer op je radio.

0: Discountzone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De muziek